0: Noël is immers lauw.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Mijn kids afhouden, blijven lauw.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Genau.
4: Wat doe je nou? Ha, wie is het bleed?
0: Wat wil je doen?
2: Iemand, hè? Hebben we steekt haar wouden drin.
4: Vraag hem al, wat hebben we denn?